Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: dedicated to the one I love.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Het blijven spannende tijden rond de Vlaamse begroting, want de komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de regering precies gaat schrappen. En volgens politiek journalisten belooft dat een zeer hobbelig parcours te worden en gaan er nog een aantal mensen heel boos worden. Aanstaande vrijdag volgt dan ook nog eens het grote begrotingsdebat in het Vlaams parlement. En dat zal ook al niet mals verlopen. Koen Sourdiacour heeft intussen de eed afgelegd als tijdelijk gouverneur van West-Vlaanderen. Dat gebeurde bij minister Broens, die zijn zieke collega Hilde Krevits verving. Sourdiacour, tot nu toe kabinetchef, blijft in functie tot eind oktober. En tegen die tijd moet er dan een definitieve opvolger zijn. De Economische Inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt bekeken of de populaire spellen de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelegd. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter een verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, zegt premier Andy Burnham. Zondag werden al 5 Britten opgepakt met een grote hoeveelheid benzine op zak. De basis wordt door het Amerikaanse leger ook gebruikt voor operaties tegen Iran. En dan nog wat sport in de rand. De Zwitserse voetbalbond trekt onverwacht zijn steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Een zware klap voor Infantino, die zo de steun eigenlijk van zijn thuisland verliest. Volgens de bond stapelen de incidenten zich op, met name Infantino's plannen om WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Het is stilletjes aan welletjes geweest, zeggen ze. Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Peef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag balpopulair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur.
5: Er is gratis parking voor de deur.
4: Danstaverne De Schuren, Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en veel plezier.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
5: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
1: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober, afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics. Jouw classics. Jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio. De muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics. De muziek van jouw leven.
1: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een vervalst document in de bus waarop het rekeningnummer was vervangen door dat van oplichters. Voorlopig gaat het om een beperkt aantal meldingen, maar de universiteit roept op tot waakzaamheid, want zo'n 10.000 studenten moeten een inschrijving namelijk nog betalen. De boodschap is dus, controleer de betaalgegevens extra goed. De economische inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt nu bekeken of populaire spelletjes de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Want zo zegt de FOD-economie, je downloadt een spelletje, maar dan dikwijls tijdens het spelen van het spel moet je andere dingen downloaden en die zijn betalend. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelicht. In Frankrijk loopt het onderwijsprotest helemaal uit de hand. Deze week zijn er al meer dan 200 mensen gewond geraakt, onder wie 120 leerlingen en leerkrachten en 83 agenten, meldt de Franse onderwijsminister. Scholieren betogen al een hele week voor meer middelen en betere omstandigheden en blokkeren verschillende scholen. Gisteren bijvoorbeeld werden 625 betogers opgepakt. En dat is nog nooit gezien bij scholenprotesten in Frankrijk. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte nuanceert de Russische dreiging nadat Moskou in een brief melding had gemaakt van de inzet van zijn volledige wapenarsenaal. De Russische president Poetin probeert met die dreiging de aandacht af te leiden van de situatie in Oekraïne, zei Rutte tijdens een defensie- en ruimteconferentie van de nieuwszender Euronews in Brussel. Topman Rutte ziet dus helemaal geen acute dreiging na die Russische waarschuwing. In eerste instantie nog regenachtig en trekken nog buien over. Het blijft nog eerst zacht bij temperaturen rond 21 à 22 graden. In de namiddag krijgen we wat opklaringen. Vanaf vrijdag en in het weekend wordt het overal droog met temperaturen tot 1 à 22 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
1: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij Bistro Restaurant. Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492-51-84-42.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
7: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten, gewoon uit de automaat.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
5: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt. Op zondag 8 november in zaal Ravelingen, Koude Kerkelaan 33 in Heist. Een organisatie van carnavalsgroep Club 69. Met de steun van Diederik de Grote, schilder en decoratiewerken uit Moerkerke, carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een vervalst document in de bus waarop het rekeningnummer was vervangen door dat van oplichters. Voorlopig gaat het om een beperkt aantal meldingen, maar de universiteit roept op tot waakzaamheid, want zo'n 10.000 studenten moeten een inschrijving namelijk nog betalen. De boodschap is dus, controleer de betaalgegevens extra goed. De economische inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt nu bekeken of populaire spelletjes de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Want zo zegt de FOD-economie, je downloadt een spelletje, maar dan dikwijls tijdens het spelen van het spel moet je andere dingen downloaden en die zijn betalend. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelicht. In Frankrijk loopt het onderwijsprotest helemaal uit de hand. Deze week zijn er al meer dan 200 mensen gewond geraakt, onder wie 120 leerlingen en leerkrachten en 83 agenten, meldt de Franse onderwijsminister. Scholieren betogen al een hele week voor meer middelen en betere omstandigheden en blokkeren verschillende scholen. Gisteren bijvoorbeeld werden 625 betogers opgepakt. En dat is nog nooit gezien bij scholenprotesten in Frankrijk. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte nuanceert de Russische dreiging nadat Moskou in een brief melding had gemaakt van de inzet van zijn volledige wapenarsenaal. De Russische president Poetin probeert met die dreiging de aandacht af te leiden van de situatie in Oekraïne, zei Rutte tijdens een defensie- en ruimteconferentie van de nieuwszender Euronews in Brussel. Topman Rutte ziet dus helemaal geen acute dreiging na die Russische waarschuwing. In eerste instantie nog regenachtig en trekken nog buien over. Het blijft nog eerst zacht bij temperaturen rond 21 à 22 graden. In de namiddag krijgen we wat opklaringen. Vanaf vrijdag en in het weekend wordt het overal droog met temperaturen tot 1 à 22 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Kust Radio, de hele dag door.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
2: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture and Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruime aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
3: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
4: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
6: Dit zijn jouw classics. Kustradio, de hele dag door.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Ieper is een 76-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde langs de Poperingseweg in de buurt van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. In West-Vlaanderen is het oppompverbod versoepeld. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Dat is ook zo voor de Grote Kemmelbeek, de Martjesvaart en de Handsamevaart. Op alle andere waterlopen blijft het verder verboden om water op te pompen. De regionale luchthaven Oostende-Brugge heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De vorige vergunning die werd eerder vernietigd. Aan de nieuwe vergunning zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Vier kunstenfestivals in West-Vlaanderen die gaan vanaf volgend jaar samenwerken. De Triennales van Brugge en Kortrijk, de Triennale Beaufort aan de kust en het kunstenfestival Watoe hebben daarvoor een platform, namelijk COPPA, opgericht. En zo willen ze meer internationale bezoekers aantrekken. En COPPA krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid. In Torhout heeft AZ Delta officieel een nieuwe vleugel geopend. Patiënten die kunnen er nu terecht voor consultaties bij specialisten, bloedafnames en labo-onderzoeken. Volgens algemeen directeur Joost Baert past de nieuwe vleugel binnen de toekomstvisie van het ziekenhuis in Torhout. Met laagdrempelige zorg dicht bij de mensen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag balpopulair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur. Er is gratis parking voor de deur. Danstaverne De Schuren. Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en... veel plezier.
5: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee, gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten, gewoon uit de automaat.
6: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eter, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites, Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
7: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Jordan Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez.

Frank van Damme. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.

streken in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties. Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdens via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
2: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Dit is Classics.
6: Jouw classics.
5: Jouw muziek.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Ieper is een 76-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde langs de Poperingseweg in de buurt van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. In West-Vlaanderen is het oppompverbod versoepeld. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Dat is ook zo voor de Grote Kemmelbeek, de Martjesvaart en de Handsamevaart. Op alle andere waterlopen blijft het verder verboden om water op te pompen. De regionale luchthaven Oostende-Brugge heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De vorige vergunning die werd eerder vernietigd. Aan de nieuwe vergunning zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Vier kunstenfestivals in West-Vlaanderen die gaan vanaf volgend jaar samenwerken. De Triennales van Brugge en Kortrijk, de Triennale Beaufort aan de kust en het kunstenfestival Watoe hebben daarvoor een platform, namelijk COPPA, opgericht. En zo willen ze meer internationale bezoekers aantrekken. En COPPA krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid. In Torhout heeft AZ Delta officieel een nieuwe vleugel geopend. Patiënten die kunnen er nu terecht voor consultaties bij specialisten, bloedafnames en labo-onderzoeken. Volgens algemeen directeur Joost Baart past de nieuwe vleugel binnen de toekomstvisie van het ziekenhuis in Torhout. Met laagdrempelige zorg dicht bij de mensen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
1: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt op zondag 8 november in zaal Ravelingen. Koude Kerkelaan 33 in Heist. Een organisatie van carnavalsgroep Club 69. Met de steun van Diederik de Grote, schilder en decoratiewerken uit Moerkerken. Carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.
2: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen, kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
3: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beefbar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Dit is Classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een vervalst document in de bus waarop het rekeningnummer was vervangen door dat van oplichters. Voorlopig gaat het om een beperkt aantal meldingen, maar de universiteit roept op tot waakzaamheid, want zo'n 10.000 studenten moeten een inschrijving namelijk nog betalen. De boodschap is dus, controleer de betaalgegevens extra goed. De Economische Inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt nu bekeken of populaire spelletjes de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Want zo zegt de FOD-economie, je downloadt een spelletje, maar dan dikwijls tijdens het spelen van het spel moet je andere dingen downloaden en die zijn betalend. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelicht. In Frankrijk loopt het onderwijsprotest helemaal uit de hand. Deze week zijn er al meer dan 200 mensen gewond geraakt, onder wie 120 leerlingen en leerkrachten en 83 agenten, meldt de Franse onderwijsminister. Scholieren betogen al een hele week voor meer middelen en betere omstandigheden en blokkeren verschillende scholen. Gisteren bijvoorbeeld werden 625 betogers opgepakt. En dat is nog nooit gezien bij scholenprotesten in Frankrijk. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte nuanceert de Russische dreiging nadat Moskou in een brief melding had gemaakt van de inzet van zijn volledige wapenarsenaal. De Russische president Poetin probeert met die dreiging de aandacht af te leiden van de situatie in Oekraïne, zei Rutte tijdens een defensie- en ruimteconferentie van de nieuwszender Euronews in Brussel. Topman Rutte ziet dus helemaal geen acute dreiging na die Russische waarschuwing. In eerste instantie nog regenachtig en trekken nog buien over. Het blijft nog eerst zacht bij temperaturen rond 21 à 22 graden. In de namiddag krijgen we wat opklaringen. Vanaf vrijdag en in het weekend wordt het overal droog met temperaturen tot 1 à 22 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kust Radio.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie. bonappetit.be of bel 04 92 51 84 42.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. Daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is morgen zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen dan tussen 17 en 21 graden.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waard, dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in Zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt op zondag 8 november in Zaal Ravelingen. Koude Kerkelaan 33 in Heist. Een organisatie van carnavalsgroep Club 69 met de steun van Diederik de Grote, schilder- en decoratiewerken uit Moerkerke, carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.
7: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee, gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
8: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
9: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem. Bij de huiszoekingen nam de politie ook €57.000 cash, geld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica El Kaoukibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van €24.000. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El Kaoukibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Padro IJsden in 1B de tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Padro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt onderaan. Stijn is 45. Wie de nieuwe trainer wordt is niet duidelijk. Stijn Steijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Padro IJsden. Ja, en dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste boek verscheen in 27 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de canon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het boek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken af. Er kan nog een bui vallen, maxima 20 graden. Morgen veel zon en opnieuw een graad of 20. In het weekend zonnig en de temperatuur blijft hangen op 20 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Jouw classics. De hele dag door. Classics.

0: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt op zondag 8 november in zaal Ravelingen. Koude Kerkelaan 33 in Heist. Een organisatie van carnavalsgroep Club 69 met de steun van Diederik de Grote, schilder en decoratiewerken uit Moerkerke, carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur en ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today, his honor has been restored.

Bak sana her kutu bak.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
2: Danstaverne De Schuren in Meetkerke bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag bal populair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur.
3: Er is gratis parking voor de deur.
2: Danstaverne De Schuren, Oostense Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en veel plezier.
4: Jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
6: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Ieper is een 76-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde langs de Poperingseweg in de buurt van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. In West-Vlaanderen is het oppompverbod versoepeld. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Dat is ook zo voor de Grote Kemmelbeek, de Martjesvaart en de Handsamevaart. Op alle andere waterlopen blijft het verder verboden om water op te pompen. De regionale luchthaven Oostende-Brugge heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De vorige vergunning die werd eerder vernietigd. Aan de nieuwe vergunning zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Vier kunstenfestivals in West-Vlaanderen die gaan vanaf volgend jaar samenwerken. De Triennales van Brugge en Kortrijk, de Triennale Beaufort aan de kust en het kunstenfestival Watoe hebben daarvoor een platform, namelijk COPPA, opgericht. En zo willen ze meer internationale bezoekers aantrekken. En COPPA krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid. In Torhout heeft AZ Delta officieel een nieuwe vleugel geopend. Patiënten die kunnen er nu terecht voor consultaties bij specialisten, bloedafnames en labo-onderzoeken. Volgens algemeen directeur Joost Baart past de nieuwe vleugel binnen de toekomstvisie van het ziekenhuis in Torhout. Met laagdrempelige zorg dicht bij de mensen.
2: Motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers. Classics.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
2: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
1: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen. Vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen. Thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
4: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Vanmiddag en vanavond afwisselend wolken en opklaringen. Kans op een lokale bui, 20 graden. Morgen keert de nazomer wat terug met veel zon, opnieuw 20 graden. Het weekend verloopt zonnig en zacht bij dezelfde temperatuur.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Jouw classics. De hele dag door. Classics. De muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Ieper is een 76-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde langs de Poperingseweg in de buurt van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. In West-Vlaanderen is het oppompverbod versoepeld. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Dat is ook zo voor de Grote Kemmelbeek, de Martjesvaart en de Handsamevaart. Op alle andere waterlopen blijft het verder verboden om water op te pompen. De regionale luchthaven Oostende-Brugge heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De vorige vergunning die werd eerder vernietigd. Aan de nieuwe vergunning zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Vier kunstenfestivals in West-Vlaanderen die gaan vanaf volgend jaar samenwerken. De Triennales van Brugge en Kortrijk, de Triennale Beaufort aan de kust en het kunstenfestival Watoe hebben daarvoor een platform, namelijk COPPA, opgericht. En zo willen ze meer internationale bezoekers aantrekken. En COPPA krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid. In Torhout heeft AZ Delta officieel een nieuwe vleugel geopend. Patiënten die kunnen er nu terecht voor consultaties bij specialisten, bloedafnames en labo-onderzoeken. Volgens algemeen directeur Joost Baert past de nieuwe vleugel binnen de toekomstvisie van het ziekenhuis in Torhout. Met laagdrempelige zorg dicht bij de mensen.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf twee personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag balpopulair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur.
4: Er is gratis parking voor de deur.
3: Danstaverne De Schuren, Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en... veel plezier.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
2: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
3: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
4: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe. Tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
5: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om 9500 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten. Vooral 65-plussers zijn gevoelig voor overgewicht. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er morgen 4,5 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 3 cent tot 2,26 euro. En ook stookolie wordt duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Het maakt het allemaal een stuk moeilijker. Verschillende NAVO-lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, hebben geen uitnodiging van de VS ontvangen voor een besloten vergadering over de toekomstige koers van de NAVO. Dat schrijft nieuwssite Politico. Nochtans behoren de ontbrekende landen tot de belangrijkste militaire machten van Europa. Bij die lidstaten klinkt nu frustratie over de Amerikaanse aanpak. Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden, morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig. En temperaturen rond of net boven de 20 graden.
1: Classics, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
6: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Jordan Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez.

0: Maria Sophie. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel. Dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.

0: Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. Daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is morgen zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen dan tussen 17 en 21 graden.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol au vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
2: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt op zondag 8 november in zaal Ravelingen. Koude Kerkelaan 33 in Heist. Een organisatie van carnavalsgroep Club 69 met de steun van Diederik de Grote, schilder en decoratiewerken uit Moerkerke, carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.
3: Danstaverne De Schuren in Meetkerke bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag balpopulair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur. Er is gratis parking voor de deur. Danstaverne De Schuren, Oostense Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en veel plezier.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om 9500 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2010 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten. Vooral 65-plussers zijn gevoelig voor overgewicht. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er morgen 4,5 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 3 cent tot 2,26 euro. En ook stookolie wordt duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Het maakt het allemaal een stuk moeilijker. Verschillende NAVO-lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, hebben geen uitnodiging van de VS ontvangen voor een besloten vergadering over de toekomstige koers van de NAVO. Dat schrijft nieuwssite Politico. Nochtans behoren de ontbrekende landen tot de belangrijkste militaire machten van Europa. Bij die lidstaten klinkt nu frustratie over de Amerikaanse aanpak. Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden, morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig en temperaturen rond of net boven de 20 graden.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Kustradio, jouw classics, jouw muziek.

0: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites, Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Kust Radio. De muziek van jouw leven.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
3: Danstaverne De Schuren in Meetkerke bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag balpopulair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur.
4: Er is gratis parking voor de deur.
3: Danstaverne De Schuren. Oostense Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en... veel plezier.
5: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
6: Dartshop Blankenbergen.
5: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
6: Dartshop Blankenbergen.
5: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
7: West Sound. Verkoop en verhuur van klanken licht. West Sound.

0: Watertoren.
1: West Sound.
0: Verhuur van licht- en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound. Your event partner.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
0: Voor particulieren en bedrijven.
3: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om 9500 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten. Vooral 65-plussers zijn gevoelig voor overgewicht. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er morgen 4,5 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 3 cent tot 2,26 euro. En ook stookolie wordt duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Het maakt het allemaal een stuk moeilijker. Verschillende NAVO-lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, hebben geen uitnodiging van de VS ontvangen voor een besloten vergadering over de toekomstige koers van de NAVO. Dat schrijft nieuwssite Politico. Nochtans behoren de ontbrekende landen tot de belangrijkste militaire machten van Europa. Bij die lidstaten klinkt nu frustratie over de Amerikaanse aanpak. Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden, morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig en temperaturen rond of net boven de 20 graden.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, w

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
4: Bij die Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
5: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter, met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt op zondag 8 november in zaal Ravelingen. Koude Kerkelaan 33 in Heist, een organisatie van carnavalsgroep Club 69. Met de steun van Diederik de Grote, schilder en decoratiewerken uit Moerkerke, carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Jordan Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez. Nee.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober, afspraak in Dansing de Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
6: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta vol au vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Ieper is een 76-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde langs de Poperingseweg in de buurt van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. In West-Vlaanderen is het oppompverbod versoepeld. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Dat is ook zo voor de Grote Kemmelbeek, de Martjesvaart en de Handsamevaart. Op alle andere waterlopen blijft het verder verboden om water op te pompen. De regionale luchthaven Oostende-Brugge heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De vorige vergunning die werd eerder vernietigd. Aan de nieuwe vergunning zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Vier kunstenfestivals in West-Vlaanderen die gaan vanaf volgend jaar samenwerken. De Triennales van Brugge en Kortrijk, de Triennale Beaufort aan de kust en het kunstenfestival Watoe hebben daarvoor een platform, namelijk COPPA, opgericht. En zo willen ze meer internationale bezoekers aantrekken. En COPPA krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid. In Torhout heeft AZ Delta officieel een nieuwe vleugel geopend. Patiënten die kunnen er nu terecht voor consultaties bij specialisten, bloedafnames en labo-onderzoeken. Volgens algemeen directeur Joost Baert past de nieuwe vleugel binnen de toekomstvisie van het ziekenhuis in Torhout. Met laagdrempelige zorg dicht bij de mensen.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kust Radio.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Chris van Haverbeek is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeek toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10 uur worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van in beschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florine Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
1: Classics, de hele dag door.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.